zet die gom aan die bloekomboomse bas nog vast. Al zal die treinen nooit weer loop, weer die slak doelgerig zij spelen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

atelier achter mij. Wil werken de voorkant mee. Onder het vier toe veel die liefde. Wanneer mij ook kan ik als mijn hart zo schreeuwen. De chips stil blijven.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM, Nuus Hooftrekke.
2: In jou Nuus Hooftrekke wat lyn reg het tot by jou Nuus om 7. Afrivoerum dring aan op 'n onafhanklike audit van brandstofprys en heffings. En Malusi Gigama van die ANC word verwyder as mede-voorsitter van die parlement se verdedigingskomitee. Dit is jou Nuus Hooftrekke, dit lyn reg het tot by jou Nuus om 7. Bly ingeskakel.
1: Luister FM, weer.
2: Kramie hier rondom ons weer, minimums en maximums alleenlik. Volgende 10 is om 7. Ons begin met die plet in die berg en ons eindig hier in die baai. Plettenberg baai is op 13.16, om Kale Gramstad 13.20, om Delta 13.31, Kumani Queenstown 15.27, Graafrein Net 11.20, Kranok 12.28, Port St. John 16.29, bless you 13.23 graden. West London, Kagompo City is op 17 en een maximum van 22 graden. Jeffreys baai 12.18. Dan kijk eens bykie na uit en achter Spanje is op 14.20 en dan Port Elizabeth is op 15 en 19 graden. Kijk je nader aan PE, bewolkt met wijd verspreide regen donderstorms, partijen. En dan jou wind is matig tot vaars, sy te oostelik, van dan sterk draai teen later vanmiddag. So, dit lyk vir ons, bykie natrige weer, paai is nat, mense se lisensie smelt, om ons hier in Nelson Mandela Bay en omliggende area, Kouga ook, hulle smelt ook al. So kyk maar net uit vir daai, asseblief dames en here, normale pandwerke, en hier en daar, hoop ek daarom dat die verkeerslicht in al werking is, tot op die hoek van Boshoff en Kaapweg vir die chaos wat het gemaakt het die laaste rukkie, en verder, smile and wave was all the way to the bank. Kom ons gaan bykie local en ons gaan na Morras.

0: billion euros to support Ukraine this year and the same next year.
1: En dan sluit dus af met ons rand en cent. De dollar kost voor ons 16,06 euro's op 18,61 en de Britse pond 21,66 cent. Goud verhandel voor $4,401 52 cent per fijn ons. En Brent 3 olie is op $97.73 cent per vat. En dan, dames en heren, jou bitcoin hardloop op $77,300. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
1: Kom ons kyk vir die laaste keer na jou weer met twee waarskuwings. Eind die een is van beskadigende winde, want plaaslik sal gebeur tussen Chris Hani en Joe en Kambi. Dan ook een vlak 2 waarskuwing vir beskadigende reën, want vloede kan veroorsaak vooral in paaie labre en la settlements. Dit is natuurlijk oor die Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay, maar ook oor dele van Alfredenzol, Ouer Tambo, as wel as Joe en Kambi, Amaklolo, Chris Hani district municipaliteite. Wat vrijdag toe lijn. Die westelijke en oostelijke dele van die Ooskaap is omtrent dieselfde. Gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt warm in plekke in die noorde, maar wijd verspreide reën en donderstorms wat verwacht word. Je wind is matig suidwestelijk, van een vars tot suidoostelijk draait in later vanmiddag. Kijk naar die MAX. Blittenberg Baai is op 16, Mkane Gramstad 20. Tata 31 graden, wat die hoogste is vir die Ooskaap vir vandag. Komani Queenstown 27. Graanvrijnet Robert Sobukwe 20. En Kuba Kralok 28, Port St. John's 29 grade Celsius, bless you 23, was London Kugompo 22 grade Jeffreys Bay, hardop op 19 uit de nacht, Dispatch 20, en dan Port Elizabeth ook op 19 grade Celsius wijd verspreide reen wat plek gaan voorkom, wind is matig tot vars suidoostelijk, wat dan sterk sal draai 10 vanavond, minimum 15 en een maximum van 19 grade Celsius.

0: Lekker, Jan, en is Jan, en hy sê, hy's lekker, Unity Duplessis, saam met dat weken is Franja en Roan met vier neefies hier by Lekker Luisterstasie. Nou, dan niet, wat Klein Jan het officieel afgetree, en Jan Matthys, een van ons legends, natuurlijk, het hem nou oorgevat, so ons sien hulle nou een van die dae hier by feest na by ons, en kan nie wacht om te sien wat die stem gaan doen het hier. Want ek meen, Jan Matthys, dames en heren, is iets anders.
1: Een dop, ons drink op die nou. Hou vast aan die glas, ons koolstof saam jou.
0: Dat is Jan Matthys, dames en heren, en dit is absoluut amazing. So ek kan nie wacht om te sien, die stemkwaliteit boe op die gaan absoluut fenomenaal wees. Maar het is wat het is, hier die lekker luisterstasie, amper tyd vir ons nieuws hoofdtrekke. Stalig maar seker, werk ons deur na die lekker labbe liekies toe.

0: FM nuushoofdrakke.
1: En in iets hoofdrakke wat leidt aan gij tot bij jou nies om 8. Generaal-majoor Feroz Khan wordt afgedankt door de politie. De ANC spreekt zijn volle vertrouwen in die OVK uit. In golf, Tiger Woods wordt voor 5 jaar verbied om te bestuur en krijg een boete. Dit is jou nies hoofdrakke, dit leidt aan gij tot bij jou nies om 8. Hier bij lekker luisterstasie.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawelikies op die lekker luisterstasie.
3: Mega made that track, yo.
4: Ja, my bro. Maar is mos van die biscuit business vir jou.

0: Oh ja.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: Toen zei zij...
3: Danny.
2: Toen zei ik... Mama. Toen zei zij...
3: Kun je al die?
2: Toen zei ik...

0: Je hebt de grootste anthems van ik denk aan een lang tijd. Maar het is natuurlijk niemand anders als Liesel Pieters. Waar ik word hier bij lekker luisterstatie. Die denkt vaak niet lekker zich slaaf, dear man. So, ja, het is lekker om samen hier te kijken. Ik zie dat is een beetje van een probleem met die verkeer. So, ja, kom eens kijken maar niet hoe dit gaan uitwerken. Als je ons opvangt, ons heeft een beetje van een probleem. Als gevolg van ons verschaffers, niet ons niet. Maar ja, ons werk staat nog maar zeker dier om het veel beter te maken.
1: Koste stijg oral, maar bij Pops betaal jij minder. Ons weet het raak al moeilijker om je voertuigse onderhoud bekostigbaar te houden. Daarom brengt Pops die prijzen af, zonder om op gehalte in te boeien. Daarom het ons bij Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstprijzen verlaag, beter prijzen op parten en olies. Diezelfde legendarische Pops gehalte en persoonlijke dienst. Ons het verskaffers behoorlijk vastgevat om voor jullie beter prijzen op parten en olies te onderhandelen. En ons gee die besparing direct aan jou dier. So as jou voertuig gedienst, herstelwerk of nieuwe parten benodig, kom krijg kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannacht, so kom keir gerust by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
0: Pijf die minuut in het voor die tijd van Angie, die belangrijke luisterstatie.
5: Luister FM.

My liefie lijf was niks wat bij jou kom, sê meneer Iman Roo. En as het so is het so ware woorde, maar soos die lekker luisterstasie. So dames en heren, wil net vir julle sê, dat op die prachtige dagie, is het absoluut fantastisch om saam met julle te keir. En een spring, gloor het nie, dit is wat het is, hier op die lekker luisterstasie. So ja, ons gaan hem lekker deurvat, en seker maak julle stop, met de chance net een bykie gesels met Chantal, oor een paar dinge so blij en geskakel.

Ik beleis in Lian, net voor het Westlife. Wonderbaar, Andy, want was wel die klank met mijn hart maken. Wel die klank met mijn hart maken is nou goodbye. Goodbye, goodbye. Het is tijd voor mij om te groeten bij die prachtige, lekkere dag. Hier morgen weer vol span. Jullie bij die groot bakken breakfast met Lisa bij terug op haar pos. So ja, ik kan niet wachten om dit samen met jullie te delen. Maar van mijn kant af hoop ik jullie dag is super speciaal. En ik hoop jij kom achter hoe baie waarde jij in jouw leven hebt. Van mijn kant af, cheers, veers. Lief jullie, vang jullie morgen. Cheers, veers.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Krav Maga.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

Luister FM. Een popel voor mijn daden. Het is die verre fles. Zo rol het hier in Denver. West. A popo fer mei dal. Slik a mushi fer i bles. Sona trenings fa di dais fer os. West.

Die lange lang gaan we weer een keer komen. Voor de dans, voor de dans. En die blijkt me rij. Een poop of een medaille. Hij is die voor die vlees. Zo rollen hier een dindel. Hoe is vers? Dat is heel vers. Een poop of een medaille. Lekker moesie vir die blis.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Ja, Plumbers!
3: Liefie, die wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
4: Voor je bij die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, ijskasten, oende en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur se rijweg.
5: Book your service today.
4: Bel 041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech.
6: Ze is moeilijk, maar ze is mooi. Wel in no alto en gooi niet. Ik wens ze wil verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gonnen waar ik mooi verhaal kon wijs wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier, die rooi wind raak het rooier, die stof is erg maar sy begin het voel.

Schrijf voor mij iets wat mij zal stoppen. Vat mij hoog en neem voor mij een foto van ik en jij. Laat mijn hart weer

omdat ik bij jou zoek erg is, wat is hier die topic vandaag? Kom eens kijken, wat is hier voor mij? Vandaag zijn topic is, wat is die reels? Of wat was die reels geweest toen jij een kinders was? Toen jij nou in die huis was, mama, pa, wat ook al. Wat was die reels

En hier is speelbeeld van vreugde. Te mijn geld, jij ontevreden. En hier die damwal breekt zijn muren.

lekker musiekbreek gehad. Daar is ons het afgeskop met Gerry Pretoria se mooiste meisie, Tommy Rowe met Dizzy, Liani May met Sneeuwman, Karen Hougaard met Deur jou vingers val van Steve Hofmeyer, en die Melktert kommissie het daai vyf vir ons afgesluit met Marlboro Lights. Nou ja, goeienaand as jy nou eens ingeskakel is. Dit is so amper 7:20 en jy kuier saam met my Nele Smeyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag so hier op jou lekker luisterstasie tussen 6 en 9 en natuurlik luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ons is nou op hierdie oomblik besig met die derde ronde se antwoord van Flinke Vingers. En hierso het, die antwoorde het eers baie starig deurgekom, en toe hulle deurkom, joh, toe wil julle amper van WhatsApp breek hier aan my kant. En kom ons gaan kyk gou daar, wie was ons top 5 met die regte antwoorde gewees. In die vijfde plek het ons daar so vir Tian, al die pad van Botswana af met die regte antwoord. Geluk Tian. Skoonma Antoinette, jy was vierde reg gewees daar so. Die derde plek het ons gehad vir Anisha, Alta Bekes van Jeffreys Bay, Tannie was tweede gewees met die antwoord, en natuurlijk die antwoord wat ek gesoek het vanavond was een vergietis gewees, en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het daar so vanavond was Charles gewees, of Jane, ek weet nie wie het hom getik nie, dit kom daar van Charles se foon af, wat baie geluk wie ook hom al vir my deurgestuur het,

se plek. Hoe is de van die berg waar ek moes kan herinneringe maak? Al het ek skaars die geld om rond te staan. So geen my nie

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Once as I move in, diamant on your neck. Here is my beautiful rose, and egg is your jack. Jij is die werkklas en ek neer die schrijver. Mijn geld en mijn beersie, maar ik hou jou nog stijver. Wat is die liefde?

was sessie op die stoel. Dus Lina bij kom roep. Dat hij die nooie zoek. Zij het geloof, zij het niet gegroet. In 70 maal 7 kon ons mekaar vergeven. Maar die keer was genoeg. Verissie was ons moe.

se si ho visto tu risalvo na mai ru te son vorde vat mai flo con exe varna Jesu te colma ne triplai e verstaan nu die wind nou waar dat je moet weer draai. Se Selena

onze liefde een voeteran kon pas. Wanneer stuk alleen naar oerals, in een kraai door stukken weg.

ik het een vriend. Hij woont in een townhouse. Met tralies, slotten, een piepklein balkon. Vandaar zien hij is me daar, die spitsuur verkeer. Op je bezige snelweg. En soms ook.

en soms ook die zon. Mijn vriend heeft een vistank met zilverglad vissen, een plastic kasteeltje en klippies wat blink. Elke vis draagt die naam van een minnaar wat weg is.

kijk jij zo van mij. Ik lees een bericht van een man in een townhouse. Hij tragisch in een vistank vol vissen verdrank. Die vissen het reeds aan zijn mond begin knibbel. Die politie het niemand verdunk. Ik heet een vriend.

0: Ex-lieverie. Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hierdie song is gebaseer op een ware verhaal. Iets wat met my boetie Brolox gebeur het. Een aand, toe hy per ongeluk in plaas van room, self-tan lotion gebruik het, in een oomlik van passion. En hy was drank betrokke. Sy naam is self-tan lotion. Sy het gelijk net soos Igali Sabinkie. Hy was jonk, dronk en ongelooflik kinkie. Sy moest vroeg hy ochend weg.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.